Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door...

Echt waar. De allerbeste muziek hoor je hier. Dit is Hits Altijd Power Raar. FM. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.

0: Nieuws op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het sein brandmeester is gegeven na de grote brand in een datacentrum in Almere. De brand ontstond halverwege de ochtend in de technische ruimte. Door afsluiting van de stroom zijn systemen van onder andere het CBS en Universiteit Utrecht niet bereikbaar. Meerdere NL-alerts zijn verstuurd vanwege rookontwikkeling in de regio. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie, Wei Feng-he en Li Shangfu, zijn door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens corruptie. Hun executie is met 2 jaar uitgesteld. Bij goed gedrag wordt dit omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op strafvermindering. De zaak past binnen een brede anticorruptiecampagne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft woensdag in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet. Het overleg duurde ruim 2 uur. De ontmoeting was bedoeld om de relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te verbeteren na kritiek van president Trump op de paus. Rubio sprak ook met Vaticaanse diplomaten. Er werden geschenken uitgewisseld. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door de beste muziek ooit gemaakt. Dit is Power FM.

Nieuws op je radio, ik ben Roos Meijer. Goedendag. Nu de headlines van het nieuws. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet om de betrekkingen tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te herstellen na kritiek van president Trump op de paus. Door een grote brand in een datacentrum in Almere zijn de digitale systemen van onder meer de Universiteit Utrecht, het CBS en huisartsenpraktijken uitgevallen. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie zijn ter dood veroordeeld wegens corruptie, met 2 jaar uitstel van executie en zonder kans op strafvermindering of vervroegde vrijlating. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken. Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd door Rembrandt.

0: FM. Tot straks, na de commercials.
1: Wil je meer informatie over ons? Ga dan naar hitspowerfm.nl.
2: Ben jij op zoek naar een goedkopere hosting, streaming of ben je op zoek naar andere webdiensten? Neem dan snel een kijkje op hostingexpert.eu, de voordeligste hostingprovider van Nederland.
3: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaat of PVC-vloer met visraadmotief. En maak het af met onze ruime keus in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuisgevoel. Tapijt en Gordijnshop.nl.
4: Iedereen is

0: Your phone, your way.
1: Ken je RadioNet al? De radio-app met het grootste aanbod van online radiostations uit Nederland en Vlaanderen. RadioNet is beschikbaar voor je iPhone, Apple TV, Mac Android. En Android Google TV. Ook ondersteunt RadioNet CarPlay, Chromecast en Bluetooth audio. Download RadioNet.
2: RadioNet met een D.
1: Gratis in Apple's App Store of Google Play Store.
3: Tapijt- en gordijnshop Emmen biedt u de mooiste zonneluxe-producten aan. Voor ieder interieur. Van trendy tot tijdloos, van sfeervol tot zakelijk. Kom eens langs. U vindt ons aan de Warmeerweg 2 te Emmen. Laat u adviseren door een van onze adviseurs of neem een kijkje op tapijt-en-gordijnshop.nl. Ben jij op zoek naar een goede manier om jouw product of firma een betere naamsbekendheid te geven? Vraag jij je wel eens af welke doelgroep het beste bij jouw firma of product past? Misschien is adverteren bij Hitspower FM daarvoor de juiste weg. Stuur een mail naar info@hitspowerfm.nl en samen gaan we op zoek naar de ideale reclamecampagne voor jou of je product. Internet- en radioreclame bij Hitspower FM.
4: 75% DJ Free. Die andere 25% kan toch zijn kop niet houden. Hitspower FM.

0: Altijd raak. Altijd hits. Laat hem staan op Hits Power FM.
1: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vrij.
2: Jacques Chirac.

0: op je radio. Ik ben Roos Meijer. Goedendag.
1: Het sein brandmeester is gegeven na de grote brand in een datacentrum in Almere. De brand ontstond halverwege de ochtend in de technische ruimte. Door afsluiting van de stroom zijn systemen van onder andere het CBS en Universiteit Utrecht niet bereikbaar. Meerdere NL-alerts zijn verstuurd vanwege rookontwikkeling in de regio. Twee voormalige Chinese ministers van Defensie, Wei Feng-he en Li Shangfu, zijn door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld wegens corruptie. Hun executie is met 2 jaar uitgesteld. Bij goed gedrag wordt dit omgezet in een levenslange gevangenisstraf zonder kans op strafvermindering. De zaak past binnen een brede anticorruptiecampagne. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio heeft woensdag in Vaticaanstad paus Leo XIV ontmoet. Het overleg duurde ruim 2 uur. De ontmoeting was bedoeld om de relatie tussen de Verenigde Staten en het Vaticaan te verbeteren na kritiek van president Trump op de paus. Rubio sprak ook met Vaticaanse diplomaten. Er werden geschenken uitgewisseld. Het weerbericht. De meeste wolken lossen op en er volgt een rustige nacht met flink wat opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Morgen schijnt de zon flink, in de middag ook afgewisseld door stapelwolken.
0: Tot zover het nieuws op je radio, verzorgd
2: door... De beste muziek ooit gemaakt. It's Power FM. Krijg jij ook zo'n maagkramp van die generatie webstations? Luister dan naar de grootste van de regio. It's Power FM. It's Power FM.